0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1 en 2 zitters. Volwassenen varen mee in 4 persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Als de rozen uitgebloeid zijn, verschijnen de felrode bottels, kleine juweeltjes, boordevol vitamine C. Ze kunnen zelfs lichte vorst verdragen en zijn ideaal om in de winter te oogsten. Hun smaak? Frieszoet met een lichte zuurigheid, perfect voor confituur, siroop of thee. Snijd rozenbottels doormidden, verwijder de pitjes en kook het vruchtvlees zachtjes met wat appeltjes en suiker tot een geurende gelei, heerlijk op brood of bij kaas. Droog je de bottels eerst, dan maak je er een verwarmende winterthee van. Zo tover je een verdorde rozenstruik om tot zeg maar een bron van kleur, smaak en energie in koude dagen. De Duitse uitvinder Karel von Drais ontwikkelde in 1817 de allereerste fiets. Het betrof een loopfiets die hij zelf zijn stokpaardje noemde, want zijn uitvinding had geen pedalen en het frame bestond uit een houten balk. De bestuurder van deze fiets ging al lopend verder, een beetje zoals de auto van de Flintstones. En bij afdalingen bleven de voeten uiteraard van grond. De Fransman Pierre Michaud plaatste later pedalen aan het voorwiel en bracht als eerste de fiets in massaproductie.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een song die erg geliefd was bij het hippie-publiek aan het einde van de jaren 60 was Going Up the Country van Kenneth Heath. Het natuurthema konden de hippies wel smaken en het liedje beschreef de pelgrimstocht naar de jaschursboerderij in upstate New York. De bandleden van Kenneth Heath waren notoire platenverzamelaars en Going Up the Country werd afgeleid van een onbekend en obscuur bluesnummer van Henry Thomas, Bulldoze Blues. Alan Wilson, die de voornaamste songschrijver bij Kenneth Heath was, schreef het nummer en zong het ook met zijn tenorstem. Wilson pleegde enkele jaren later, in 1970, zelfmoord en was het eerste rockslachtoffer die niet ouder werd dan 27. Kort daarna gevolgd door Jimi Hendrix, Janis Joplin en Jim Morrison. Maar ook Kurt Cobain en Amy Winehouse behoren tot de club van de 27. Memorabel was ook hun optreden op het Woodstock Festival, waar deze song als een soort volkslied werd onthaald. Toch had Kenneth Heath er weinig aan voorbereid en klonk het lied live on stage niet zo best. Dat is ook de reden dat het uit de film over Woodstock is geknipt. Voor we gaan luisteren wil ik nog even meegeven dat de fluit in dit nummer gespeeld wordt door Jim Horn, de bekende saxofoonspeler die ook met de Rolling Stones, Paul McCartney en de Beach Boys heeft gewerkt. Wij nemen je mee naar The Summer of Love in 1968. Dit is Kenneth Heath en Going Up the Country.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

Als deze waaier voor hem wordt opengelegd, bouwt hij woorden zodanig om tot zinnen die een verhaal worden. Zet er een streepje piano onder en zo ontstaat er een lied. Alle ingrediënten voor een verrassende Hotel Vocal met een verrassende gast die dit seizoen zijn debuut maakt. Warborgman samen met Daisy Thijs en Steven Mintjes op 19 en 26 april en op 3 mei in het Theatercafé in de Hoogstraat in Antwerpen. In Aspen, het slotakkoord, sterft ex-inspecteur Van In. De theaterbezoeker wordt uitgenodigd op zijn begrafenis om mee de waarheid te achterhalen. U bent een bevoorrechte getuige, want u heeft dingen gezien en gehoord die niemand anders kan weten. U stuurt de speurders naar de ontkroping van deze bloedstollende en emotionele Aspen. Aspen, het slotakkoord, is het ultieme afscheid van een icoon. Een finale die je nooit zal vergeten en die je moet gezien hebben. Herbert Vlak, Francesca van Thielen, Michiel de Meijer, Sandrien van Handenhoven, Sven de Ridder, Pieter Kastelein en Frans Maas spelen mee tussen 22 mei en 14 juni in Theater Elkelijk.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Ogen gaan naarmate we ouder worden steeds meer achteruit. Maar hoe komt dat eigenlijk? Een oogarts bevestigt. Om van dichtbij scherp te kunnen zien, moet de lens in het oog een beetje boller kunnen worden. Hij moet kunnen scherpstellen. Omdat de lens wat stijver wordt met de jaren, lukt dat vanaf ongeveer de leeftijd van 40 steeds minder goed. We spreken dan van afname van het accommodatievermogen van het oog. In concreto wil dat zeggen dat je voor lezen en soms ook voor het kijken in de verte een bril nodig kan hebben om goed te kunnen zien. In het noorden van Frankrijk en het uiterste westen van ons land, vooral in de streek rond Ypres, werden tijdens de Eerste Wereldoorlog miljoenen bommen en granaten afgevuurd die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen bevatten. Kwik, gifgas, lood en arseen om er enkele te noemen. Net die kwamen in de bodem en het grondwater terecht. Een kwart van die bommen en granaten, zo'n 400 miljoen, ontplofte niet. En nog steeds vinden boeren er tijdens het omploegen van hun land zo ongeveer 900 ton per jaar. Geschat wordt dat het nog 700 jaar zal duren voor die ijzeren oogst uit het gebied verdwenen zal zijn en het landschap opgeruimd.

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

Olivier Laurent is Jacques Brel. Wereldwijd bejubeld brengt hij Brels grootste hits weer tot leven. Een intense, poëtische show vol passie is het. Velen spreken over Olivier Laurent als een

Breton belichaamt hij met passie en elegantie ces gens-là, les vieux et les bigotes en laat hij ons Voir un ami pleurer herontdekken. Een lied dat Jacques Brel, geveld door ziekte trouwens, nooit zelf op het podium heeft kunnen zingen. Brel, le spectacle, zie je op zondag 10 mei om 16 uur in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Ben je liefhebber van mooie auto's, dan kan je op 9 en 10 mei naar de vernieuwde Cockerill Kaai voor de 14e editie van het gratis Antwerp Classic Car Event. Je ontdekt er heel wat moois aan de Schelde Kaaien. Je wandelt langs maar liefst 1000 klassieke auto's en tal van stijlvolle Gran Turismo-wagens. Ook zo'n 600 deelnemers aan de Tour Amical showen hun wagens. Na het event trekt de karavaan naar Bratislava, waar de rondreis start. Ontdek daarnaast stands met autogerelateerde producten en maak er ook kennis met de nieuwste modellen van prestigieuze merken. 9 en 10 mei op de vernieuwde Cockerill Kaai in Stad.

funk uit de jaren 70 van Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful. Ik heb ook nog Some Kind of Wonderful in Showtime vandaag. Om te beginnen zelfs een bizar nieuwsbericht. Eigenlijk een beetje lastig nieuws voor twee Taiwanese toeristen. Die verstopten namelijk een voorwerp in hun broek voor ze op het vliegtuig stapten. Maar, op het laatste moment worden ze toch nog door de douane apart genomen. En dan blijkt dat ze een speciale vracht proberen te smokkelen. Ra. De douane vond in een doos twee kleine otters en een aapje. De smokkelaars werden uiteraard meteen gearresteerd en zo komt de aap uit de mouw natuurlijk. Goed, u vraagt zich af, is er weer een special guest in de show? Uiteraard is er een special guest. We gaan babbelen met iemand die op 17-jarige leeftijd een wereldhit scoorde, namelijk Baby One More Time. Je raadt het al, ik praat straks met Britney Spears. Het was geen one-to-one interview, ik geef toe. Ik heb Britney Spears mogen ontmoeten tijdens een persconferentie op haar allereerste concert, allereerste optreden in België. Dat was in Flanders Expo, ondertussen al enkele jaren geleden. Maar goed, dat is voor straks. Eerst muziek, hier is Heaven 17, Temptation. I've never

was begin van de jaren 80 een ware Britse invasie van commerciële new wave groepen. Zeg maar, denk maar aan Human League. Daar lijkt hij toch wel een beetje op toegegeven. Heaven 17 met Temptation. Ja, nieuws, goed nieuws eigenlijk over Sergio na zijn hartoperatie. Het gaat weer beter met de man. Hij kijkt er naar uit om opnieuw te gaan optreden. En weet jij nog met welk liedje en vooral in welk jaar Sergio heeft deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival? Nu, dat was in elk geval met dit liedje hier. Ja, Sergio en de ladies namelijk. Hij deed mee in 2002. Werd 13e op het Eurovisie Songfestival. En dat met deze wereldhit, Sista.

Sergio, hij vertoeft tegenwoordig vaak aan de Costa Blanca in de buurt van Benidorm om daar wat tot rust te komen. In 2002 ging hij naar het Eurovisie Songfestival met deze Sista. We haalden 33 punten en dat was blijkbaar toen net genoeg om het volgende jaar weer te mogen deelnemen aan het Songfestival. Ja, we hebben er altijd een hart-liefde verhouding mee. Enfin, het is

0: taalkundige liedje van het raar plaatje.
1: Ook meer jij is fantastisch toch?
0: Maar dat maakt de song net fantastisch, toch? Je hoorde Eva de Rovere. Zeg, heb je al tickets voor het concert van Céline Dion een paar duizenden euro's kunnen uitgeven intussen? Nee? Dan kan ik je misschien troosten met haar nieuwe single. Ze klinkt als toen. Céline Dion, hier is Dansons.

zo maken ze niet meer tegenwoordig. Wilson Pickett en The Land of a Thousand Dances. Ja, grappig bericht. Een beetje lastig nieuws voor een dief in Engeland. Want een agent probeerde een dief te arresteren in Engeland. En die dief vluchtte via het dak weg door enkele tuinen van de buren. Dus zette die agent de hond in, de hond Bouncer. En die hond was de dief uiteraard snel af. De dief, ja, die moest gepakt worden, want die was verantwoordelijk voor zomaar even 26 diefstallen. De hond had er echter heel veel plezier in. Die beet in het been van de dief en die trok zijn broek naar beneden. De man in de boerenslaan was dan zelfs een makkie, laten we stellen. Oké, Gilbert O'Sullivan met het vrolijk liedje Claire. Weet u wie Claire was? Dat vertel ik u straks, na het luisteren van de plaat. Claire.

Hoor je dat gegichel op het einde? Wel, dat was Claire. Ja, maar wie is Claire? Claire is een nummer geschreven voor de dochter van Gordon Mills. Gordon Mills was de manager van Gilbert O'Sullivan. Vroeger kwam hij vaak bij hen thuis. De man woonde op een landgoed vlakbij de zangers Engelbert Humperdinck en Tom Jones. Dat waren gewoon de buren. Hij woonde er samen met zijn vrouw Jo, een bijzondere dame die trouwens ook lekker kookte. Zij kookte en Gilbert die lunchte dan wel eens bij hem. Soms paste hij op de vier kinderen en Claire was de jongste van die vier kinderen, de jongste dus van de manager van Gilbert O'Sullivan. Zijn vrouw Jo en Claire waren erbij toen ze het nummer opnamen. Dus op het einde van het nummer heb je Claire dus heel even horen giechelen. Straks Britney Spears mag ook giechelen en babbelen op de radio op interview na deze rock'n'roll.

0: Daar val je niet bij in slaap, hè, mannen. Tracy Ullman met Breakaway, tijd voor Britney Spears. Ik heb haar geïnterviewd jaren geleden, toen ze eigenlijk nog een tiener was. En ja, dan stel je van die vragen als, naar wie kijk je dan zelf op? Heb je dan zelf nog tieneridolen?
1: When I was growing up, you know, I listened to like Tiffany, you know, and like there were so many people, and Sinead O'Connor, and just Chaka Khan, you know. There were so many wonderful people in the 80s, and right now I'm listening to like Natalie Imbruglia, Third Eye Blind, and oh my goodness, everyone. It's like a variety of people.
2: Ze luisterde vroeger vaak naar Tiffany, Sinead O'Connor, Chaka Khan, en tegenwoordig vindt ze Natalie Imbruglia best leuk. Haar eerste single, Baby One More Time, is in Zweden opgenomen bij Max Martin, bekend van de Backstreet Boys. Een song die je bij de eerste beluistering onmiddellijk goed vindt.
1: Well, Baby One More Time, which is my first single, was recorded overseas with Max Martin. And it was just, you know, one of those songs, like when you first hear, you just fall in love with. It's just such a great song.

17 jaar was ze toen ze dit heeft opgenomen. Overseas, zoals dat zelf zegt in Zweden. Baby Hit Me One More Time, Britney Spears. Straks meer Britney Spears. En omdat ze geïnterviewd werd als tiener, heb ik haar ook gevraagd over haar liefdesleven. Maar dat is voor strakjes zo'n klein kwartiertje. Blijf luisteren hier naar Showtime. Ken je Shine a Little Love? Dat is een nummer van Electric Light Orchestra. Dat is een tijdje geleden op beat gezet, op disco beat eigenlijk, door deze Love Freaks. Goed gedaan toch? Het heet gewoon

Love Freaks met Shine. Over disco gesproken. We kennen allemaal de film Saturday Night Fever van de Bee Gees. Maar weet je welke de originele titel was? De werktitel eigenlijk van de film Saturday Night Fever. Dat ga ik je straks verklappen. Eerst een ander geweldig artiest. Klinkt een beetje Mexicaans. Hè? Het gaat om Bruno Mars. Dit is zijn nieuwe. En wat een plaat. Het nummer heet Risk It All.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

TV Wonder met Superstition. Even naar een van de geweldige discofilms aller tijden, Saturday Night Fever. En eigenlijk kan je de iconische film Saturday Night Fever niet loskoppelen van de al net zo iconische Bee Gees en hun nummers die hierin te horen zijn. Maar toch worden Barry, Morris en Robin Gibb pas in een vrij laat stadium bij de film betrokken, namelijk wanneer de opnames al achter de rug zijn. Ja, de muziek waarop John Travolta zijn heupen eigenlijk losgooit in de beroemde dansscène is niet Staying Alive of You Should Be Dancing, maar Lowdown van Boss Keggs. De platenfirma van Boss Keggs heeft een andere filmproducent al beloofd op dat moment om zijn muziek te gebruiken. Al komt die film met Boss Keggs er eigenlijk nooit. De werktitel van Staying Alive is niet Saturday Night Fever, maar gewoon Saturday Night. Althans, de oorspronkelijke titel dus van die film. Het is dan Saturday Night Fever geworden en daaruit deze hit, Staying Alive.

een nice song volgens Britney Spears hier in Showtime. Ik heb een minder nice berichtje voor jullie, want op een trein in het zuiden van Duitsland heeft een vrouw maar liefst 20 tarantula's achtergelaten. Buh. De machinist ontdekte de spinnen, wat leidde tot een politieinzet. Toen het pakket werd overgedragen op het centraal station van Toebingen, vond de politie een briefje op de doos met contactgegevens van de eigenaar. Ja, zo is makkelijk om ze terug te vinden. Ook vonden ze ook nog eens een bevestiging dat aan de voorschriften voor de bescherming van de dieren was voldaan. Oef. De 20 Braziliaanse tarantula's zaten afzonderlijk verpakt in bakjes in de doos. De politie nam contact op met de eigenaar, zo is makkelijk, die de dieren dezelfde dag nog kwam ophalen. Ja, het is nu helemaal onduidelijk waarom ze de spinnen in de trein had achtergelaten. En met ze praten, ja, dat gaat ook al niet eigenlijk, hè?

0: Het is weer de tijd van het Eurovisie Songfestival en dan krijgen we altijd extra ABBA te horen, maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die daar problemen mee hebben. Gimme, gimme, gimme aan het begin van een nieuw Antwerps terras. Een hele goede morgen. Ja, soms komt de tune een beetje later, hè. Goedemorgen dus, welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Het is een bomvolle uitzending deze keer. Morgen vindt op het galgeweelde watersportdag van Klik plaats. Dat zal je al wel gehoord hebben. Daar kan je gratis gaan zeilen of leren zeilen. Er is heel veel animatie en wij zitten er live met Radio Express. Straks meer informatie van Pit de Jonge over die watersportdag. Ilse Beune is bij ons te gast, een Antwerpse kunstenares die in Japan werd bekroond voor een eeuwenoude traditie. Daar hoor je straks ook meer over. Lekker Antwerpen staat deze keer in het teken van Antwerpen Proeft. Michel van der Aura die gaat met chef Nathan van Echelpoel van Sterrenzaak Nathan praten en met Julie van restaurant Komaf. Er is nog meer culinair nieuws, want Patrick van Uitsel die komt op zijn Antwerps kookles geven. Er staan worstenbroodjes en pannenkoeken op het programma, of op het menu moet ik eigenlijk zeggen. En verder vieren we ook weer heel wat bekende jarigen en je hoort ook een paar nieuwe singles. En er is ook weer een koffieplaat natuurlijk, eentje om bij weg te dromen. Goedemorgen, welkom op het Antwerps terras.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dollander.

En daarmee is het feestje officieel begonnen. It's my party, Leslie Gore. Zij zou vandaag 80 geworden zijn, maar jammer genoeg overleed ze al in 2015. We beginnen met onze koffieplaat. En dat is een plaat om bij weg te dromen, even het leven stil te leggen, een tasje koffie of een kopje thee erbij te nemen en gewoon weg je ogen te sluiten en te genieten. Deze keer Laura Pausini.

0: see.
1: Ik heb hem altijd heel mooi gevonden, maar het is nooit een echte hit geworden, deze Yossi van Laura Pausini van een paar jaar geleden. Het nummer was te horen in de Netflix-film La Vita Avanti Assai. Tijd voor onze volgende jarige, Lou Gramm van Foreigner. Die mag er een jaar

0: De 2e mei, het is een vruchtbare dag geweest in de loop van de geschiedenis, want we hebben heel wat bekende jarigen. Onder hen deze Lou Gramm, de frontman van Foreigner, die wordt er vandaag 76.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

De zomer is in aantocht en er beginnen hoe langer hoe meer nieuwe singles te verschijnen met een zomerstintje. Zo ook de Romeo's. Ja hoor, de Romeo's in dit programma. Het is een feestelijk programma, het is een verlengd weekend. We hebben gisteren een prachtige zonnige dag gehad. Morgen live uitzending op het Galgeweel. Wat wil een mens nog meer, hè? We gaan dus een feestje bouwen met de Romeo's. Hun nieuwe single, die is uit en die heet Ik zag jou maar even. Party time!

Alles geven, daar zijn ze goed in. Hè? Ik zag jou maar even, dat is de nieuwe van de Romeo's. We gaan het zo meteen hebben over die watersportdag morgen op het Galgeweel, waar wij met Radio Express ook aanwezig zijn. Maar eerst en vooral hebben wij nog een bekende jarige, want ook Lily Allen die mag er een jaartje bij tellen. Zij wordt er vandaag op deze 2 mei 41. Dit is Express!

0: Vandaag gaan we het water op, want de watersportdag komt eraan op 3 mei. Ik zit bij Piet de Jonge van de Koninklijke Liberty Yacht Club. En dan hebben we het vooral over zeilen, denk ik. Hè?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat Antwerpen te weinig bewust is van het feit dat we een schitterende zeilplas hebben. Het Galgeweel. Daar wordt heel veel opgezeild, recreatief, sportief, competitief. Maar de Liberty Yacht Club, of de Klik zoals dat wij zeggen, die zet dus op 3 mei de deuren van zowel de loodsen als van het clubhuis open. Legt lesboten in het water, er zijn monitoren in standby. Iedereen kan komen proberen. Een keertje proeven is zeilen wel iets voor mij.
0: We gaan zo meteen over het programma voort, maar ik wil eens eerst even naar de geschiedenis van de club. Die is al redelijk lang, hè, die geschiedenis.
1: Ja, de Liberty, zoals dat wij zeggen, of de Klik, bestaat sinds 1937 en is nog onder impuls van de toenmalige burgemeester Camille Huismans opgericht aan het Noordkasteel. Later zijn we verhuisd naar Linkeroever.
0: Er zijn ook heel wat bekende namen die daar zijn beginnen zeilen, hè?
1: Ja, ik denk dat onze grootste ambassadeur dat Sébastien Godefroy is. Hè, Olympische zeilmedaille gewonnen in Atlanta. Maar stiekem rekenen wij ook op het ambassadeurschap van Tom Waas. Iedereen weet dat hij nu vertrokken is in het kielzog van Adrien de Gerlache naar de Noordpool. Maar hij zegt altijd dat hij heeft leren zeilen op het Galgeweel. Als hij het kan, wie kan het dan niet? Hè?
0: Iedereen kan dus de Tom Waas eens komen uithangen op het Galgenweel. Wat er allemaal op het programma staat, onder meer een live-uitzending van Radio Express, dat hoor je zo meteen.

0: Ik zit nog steeds bij Pitt de Jonge van de Royal of Koninklijke Liberty Yacht Club in Antwerpen. Zeilen, daar kan je me kennis maken op 3 mei. Er is een heel programma.
1: Ja, het hoofdthema is natuurlijk dat iedereen naar de basis van de Kliek of de Liberty Yacht Club kan komen. Er liggen lesboten ter beschikking, gratis, helemaal gratis. Er staan ook monitoren en monitrices ter beschikking. Iedereen moet absoluut een zwemvest aantrekken. En dan onder begeleiding kun je tochtjes gaan maken op het galgenwiel. En aan de wal kennis maken met hoe dat precies allemaal in elkaar zit.
0: Je spreekt over de zwemvesten. Moet je die zelf meebrengen?
1: Nee hoor, die worden volledig gratis ter beschikking gesteld. En de goede raad natuurlijk van hoe dat het zeilen precies in elkaar zit, dat is ook helemaal gratis.
0: Vanaf welke leeftijd kan je daarmee beginnen?
1: Officieel gaan de lessen, die dus in de loop van de zomervakantie doorgaan, starten die voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar. En voor de volwassenen rekenen we vanaf 18 jaar.
0: Dan moet je enige voorkennis hebben.
1: Liefst niet, want dan wordt de ervaring nog groter. Mensen met ervaring natuurlijk zijn uiteraard ook wel welkom, want we hebben toch ook wel een paar mensen die meer gespecialiseerde, meer boten voor gevorderden klaar hebben liggen. En kun je daar ook eens in kijken en misschien wel een proefvaartje mee maken.
0: Ja, een schrik moet je niet hebben, want je wordt goed begeleid en het galgenwiel is ook afgesloten.
1: Ja, je kunt er niet weg. Met 1 april was er een grapje van we gaan dat terug openstellen voor het getijden, maar dat gaan we officieel niet doen. Dus het is heel veilig, heel toegankelijk en heel democratisch.
0: Democratisch? Er bestaat een perceptie dat zeilen duur zou zijn.
1: Dat is een perceptie die hardnekkig in stand wordt gehouden, want als de watersportwereld of de jachting in beeld komt, is het ofwel er is een ramp gebeurd, ofwel de koning heeft een nieuw jacht gekocht. Maar bij de Kliek zorgen we ervoor dat mensen die bij ons lessen komen volgen, dat die ook verder kunnen gaan. Dan stellen we voor een prikje, een paar euro, iedere zaterdag boten ter beschikking, zodanig dat iedereen kan verder gaan. Dan komt het moment, koop ik zelf een boot, ja dan nee. Dan is er nog een zeer interessante tweedehandsmarkt, die je trouwens ook op die watersportdag kunt ontdekken. Dus met andere woorden, we doen er echt alles aan om het voor iedereen toegankelijk te maken.
0: Er is een heel randprogramma, dat staat op jullie website. Misschien gaan we die even vermelden.
1: Dat is klyc.be. En er staat ook op dat Radio Express live een uitzending komt maken. Dus jullie zijn zeer welkom.
0: Wij zijn daar zeker aanwezig. En cool dat het gaat klikken.

0: Alles staat hier in het teken van die watersportdag morgen. Hè? Sailor met Sailor. En daarnet hoorden we ook nog Sailing van Christopher Cross. En die draaien we niet zomaar. Die houdt niet alleen verband met die watersportdag, maar ook met de verjaardag van Christopher Cross. Morgen wordt hij er 75. En over een paar dagen is hij live te zien in de Elisabethzaal.
1: Water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

0: Gebeurt het al wel eens dat de covers beter zijn dan de originelen? En dat was zeker het geval bij deze You Can't Hurry Love van Phil Collins. Zometeen praat Michel van der Auwera met Ilse Beune. Dat is een Antwerpse kunstenares die in Japan werd bekroond voor een eeuwenoude traditie. En dat is geen alledaags verhaal, maar je hoort het hier op het Antwerpsterras van Express. Antwerpen
1: leeft! Vandaag zetten we de bloemetjes buiten, misschien wel binnen, want we gaan Ikebana beleven. Ikebana, is dat nu bloemschikken of niet? Dat vraag ik aan Ilse Beune van Ikebana.
2: Het is inderdaad een vorm van bloemschikken, de Japanse wijze van bloemschikken, maar het is veel meer dan dat. Want ja, als je in je tuin gaat, je knipt een bloem, een blad of een tak, dan neem je dat weg uit de natuur. En wat dat wij dan zeggen is van, je moet je materiaal een tweede leven geven. En een stuk van jezelf erin steken. Want ja, het behoort niet meer tot de natuur. En door dan ermee te schikken, maak je het leven van je materiaal een beetje langer. En je kunt ervan genieten. Maar bovenal, het is ook een momentopname.
1: Er zit dus een hele filosofie achter.
2: Ja, inderdaad. Het is een levenswijze en de filosofie. Eén ding is dan ook al een tweede leven geven. Maar een ander ding is ook dat je heel anders naar de natuur gaat kijken. Dat je aan de ene kant gaat zien van hoe wonderlijk dat de natuur is. Hoe prachtig dat dingen groeien, gewoon vanuit hunzelf. En dat is ook een bron van inspiratie als je dan zelf gaat schikken. Dat je dan ziet van hoe groeit in de natuur en hoe kun je daar mee verder, hoe kun je dan een stuk van jezelf erop geven. Maar door Ikebana te doen, ontdek je ook een stukje zelf. Want bloemen en planten, die babbelen niet, maar die hebben wel hun eigen goesting. Dus als jij denkt van, ik wil die zo hebben, dan kan dat goed zijn dat hij zegt van, jij kunt dat wel hebben, maar ik wil dat niet. Dus je moet compromis laten. En je leert eigenlijk door bij planten te werken, compromis te sluiten, wat je dan eigenlijk achteraf ook met mensen kunt doen.
1: Het is eigenlijk een beetje therapeutisch.
2: Ja, dat, voor velen is dat inderdaad zo.
1: We moeten zo meteen nog even voortpraten, want er is nog veel te vertellen. Maar eerst is er wat muziek. MUZIEK

0: zit nog steeds bij Ilse Beunen van het atelier Ikebana. Het is een Japanse kunstvorm. Wil dat zeggen dat je ook Japanse bloemen moet gebruiken of dat je ook gewoon alle bloemen van hier uit de tuin kunt gebruiken?
1: Ja, je kan dus de bloemen hier vanuit de tuin gebruiken, vanuit de bloemenwinkel. Zelfs onkruid kan je gebruiken. Dus alles is bruikbaar. Maar dat is de filosofie, vooral de filosofie van de school die ik gevolgd heb en dus ook nu
0: zelf onderricht.
1: Onderricht, ja. En die is, bestaat volgend jaar 100 jaar, maar hun levensvisie is, Ikebana is er voor iedereen, kan je doen overal en met eenders welk materiaal.
0: Je zegt voor iedereen, maar is het dan wel makkelijk? Want als ik die bloemstukken zie, denk ik dat het niet zo eenvoudig is.
1: Ja, maar je begint van aan de basis. Dus in het begin, en dat is bij elke Ikebana-school zo, dat je leert vanuit kopiëren en dan leer je technieken door de configuratie eigenlijk na te maken. Zodat je niet moet denken van, oh, wat voor design moet ik nu maken? Je hebt een aantal vastgelegde configuraties en dan leer je techniek en snoeien.
0: Je bent heel recent nog naar Japan geweest, want je hebt een award gekregen.
1: Ja, dat was heel tof om zo'n awardceremonie mee te maken. En de reden was, dat was niet alleen voor mij, want vorig jaar hebben we met een groep die ik begeleid heb een project gedaan. Dus allemaal workshops rond een thema movement. En dat hadden we dan ingediend, maar wij waren niet de enige. Er waren nog 116 andere groepen die hun project hadden ingediend. En van die 116 hebben ze er 16 uitgekozen die dan een award hebben gekregen. Dus dat was eigenlijk wel heel tof.
0: Mensen die informatie willen over Ikebana, waar kunnen die terecht?
1: Je kunt terecht op mijn website en dat is www.ikebana.be.

Op de Antwerpsterras van Express overlopen we niet alleen de jarigen van de dag, maar ook die van gisteren en van morgen. En we hebben er hier nog eentje klaarstaan, een nummertje van een jarige. Iemand die gisteren, even kijken, 72 geworden is. Het is namelijk Ray Parker Jr., de man die je kent van Ghostbusters. Maar we hebben vandaag eens voor een ander nummer gekozen. Eentje dat hij met zijn groep Radio opnam. You Can't Change That.

0: Als ik op straat loop, denk ik altijd, er zijn nog veel tweewielers die het niet begrepen hebben. Maar red light spells danger en dan moet je eigenlijk stoppen. Billy Ocean aan het begin van het tweede deel van het Antwerps terras. Hele goede morgen, we hebben al een paar gasten gehad. We hebben Patrick van Uitsel nog, die komt koken vandaag, hè, op zijn Antwerps met worsten, broodjes en pannenkoeken. En we hebben het ook over Antwerpen Proeft, dat komt er weer aan. En Michel van der Ouwera die heeft met twee chefs gebabbeld over Antwerpen Proeft. Het is dus de moeite, meer dan de moeite, om te blijven luisteren. Radio
1: Express. Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Lekker swingen op zaterdagochtend, dat kan bij Express en het Antwerps Terras natuurlijk. We overlopen altijd de jarigen van de dag. En ik had daar straks al gezegd dat het vandaag een vrij drukke dag is qua jarigen. We hebben de verjaardag van Donatella Versace te vieren, 71 geworden. David Beckham is ook jarig, wordt er 50 vandaag. En The Rock, Dwayne Johnson, die viert zijn 54ste verjaardag. In Nederland vieren ze Victor Reinier van Flikken Maastricht, wordt er 63. Jelle van Daal is ook jarig, Belgische zangeres, 36 geworden. Peter Perceval, theatermaker, wordt er 60 vandaag. Actrice Veerle Eikermans viert haar 64ste verjaardag. Ingrid Pira, voormalig burgemeester van Mortsel, wordt er 68. Voormalig politicus Patrick van Krunkelsven, die wordt er 69. En VRT-diva op pensioen ondertussen, Frida van Wijk, die mag 76 kaarsjes uitblazen vandaag. En dat zijn er nog veel minder dan onze volgende artiest, want die mag er vandaag 90 uitblazen. Ja, inderdaad hoor. Engelbert Humperdinck is jarig en die wordt er ondertussen 90. Voor ons de gelegenheid om zijn grootste hit nog eens mee te pakken op het Antwerps Terras. Please.

zalig strookje popmuziek van Toto, dat was Hold the Line. En we hadden daarnet al Release Me van Engelbert Humperdinck, die er vandaag 90 wordt. Maar het kan nog beter, want morgen, 3 mei, is Frankie Valli jarig. En die wordt er 92.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Het is hier zo stilaan een verjaardagshow aan het worden, hè? Niet dat Michael Bublé vandaag jarig is, nee hoor. Maar we hadden daar straks al Frankie Valli, die zijn 92e verjaardag morgen viert. Louis Tobak is morgen ook jarig trouwens, wordt er 88. En Lieve Scheire, die wordt er morgen 45. We zijn in de periode voor het Eurovisie Songfestival. Wij besteden hier op Radio Express er ook aandacht aan, want alle dagen tussen 10 en 12 in ons programma de Express Jukebox krijg je een Songfestival klassieker te horen. En ook elke namiddag draaien we er eentje. En dit is één van de inzendingen van dit jaar. En ik vind het van alle nummers die ik gehoord heb nog altijd de leukste. De Italiaanse inzending van Salda Vinci.

0: Antwerpen leeft.
1: Dialectgids Patrick van Oudsel van Melou Duitsstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
2: Lieve luisteraars van de Radio van de Stad, zet al een veur op of stikt al een oven maar al aan, want we gaan kuiken, hè, mannetjes. We gaan weer eens voort met onze Antwerpse kost. En zegt nou eerlijk, echt heel eerlijk, is er nou iets Antwerps als een westenbrood? Denk het niet, hè. En moet dat bij ons verluiden mengdek zijn om dat op te eten? Belangen niet. In Antwerpen kun je een heel jaar westenbrood eten. En je kunt er heel goed kopen van een bakker, hè. Maar ik maak het mijn het liefst zelf. En dat doe je op zijn eigen manier. Maar er is niks simpeler dan een worstenbroodje maken. En zeker als je dat gaat doen op mijn manier. En dan gaan we de nostalgische toer op, want dan denk ik aan Hans Moeken. Hans Moeken is zijn vreugde tegen mij. Manneke, om het uit van zijn leven had je groeit ze, hè. Maar een goeie bierhouwer, die gaat herkennen als een frikadelle. Als een frikadellen op geen kloot te trekken, hè, dan moeten we een bustek en een spek er ook niet gaan kopen. Hè. Dat zijn Hans Moeken. Hè. En ik moet eerlijk zijn, ik moet er eigenlijk mee lachen, want ik zing dikwijls naar kookprogramma's. Ik ben ook naar de kokshow geweest. Grote chefs zeggen dat ook. Een goeie slager herkende onze gehakt. En bij mij begint dat met gemengd gehakt. En als ik over gemengd gehakt spreek, dan spreek ik over kalfs en varken. Dat is persoonlijk, hè. Er gaan geren varkens en rund. Er gaan geren lams. Er gaan geren kalfs. Je kunt de frikadellen gebruiken als je wilt. En je doet die in een pot of in een kuikenrobot. En ik doe daar een dooiertje van een aardbei en wat chapeleur. Maar gehakt of mijn frikadellen is meestal altijd goed genoeg gekrooid. Maar ik kan dat niet laten. Ik doe er toch nog altijd wat zwarte peper op. En dan mengen we dat goed aan erin. En dan, ik ben een lawyer, hè. Dan ga ik achter een hoek naar mijn supermarkt, naar de Albert Heijn. En die verkopen bladerdeeg in plakjes. Dan koop ik zo'n ding velletjes in een vierkantje. Ik leg daar op mijn plaat. Daar gaan mijn frikadelletjes in. Ik rol dat dicht tot de westenbreuken. Ik daad dat aan de zijkantjes goed plat. En wat doe ik dan? Dan pak ik terug een tikkenaakje. Volledig. En ik klop dat op. En ik doe daar een nieuw klein bietje melk bij. En dan, want die melk gaat dat eigenlijk dunner maken. We gaan dat goed kunnen uitsmeren. En dan bakken we ons worstenbroodje in een vuurverwarmde oven van 200 graden een 20 à 30 minuutjes. Dat is waanzinnig lekker, hè. Varsgebakken worstenbrood, hele kottrik erin. Maar dat is natuurlijk zout. Nou, niet alleen zout en peper gaat goed, maar ook zout en zuid. Eerst een goed stukje muziek en daarna gaan we een zoutenbereiding maken.

En nou langs zout, langs zoutenbereiding, langs westenbreuken, gaan we na een zoutenbereiding maken. En ik ga al een receptje geven in Antwerpse kost van mijn eigen Antwerpse koekenbak. En dan ga je denken, er komt hem na mee af. Kom on, hè, mannen, een koekenbak bakken, dat kan iedereen. Hè. Het enige wat je nodig hebt, is een goeie pan, een koekenpan, die je niet klijft. Of dat je daarna in bakbouter doet, of in gooibouter, of in uilen, dat laat ik aan allen over. Het enige wat je niet moet doen, is te veel vetstof gebruiken. Je gebruikt maar wat minder. Dan maak de koekenbakkenbeslag. Dan moet ik hier op de radio van de stad niet gaan uitleggen. Hè. Dat kan allemaal. Eigen naakje, wat melk, wat bloem, wat suiker. Altijd een klein snufje zout. En om te uiten, al bak dan dat thuis een katerkaarcake. Patisserie vraagt zout. Een heel klein snufje erin. Waarom is dat? Om dat zout te maken? Nee, maar dat gaat de smaak van de wateringrediënten opwaarderen. Dat gaat dat vuil beter maken. Dat is ook de enigste reden waarom ik in mijn tomatensoep een chilipeper kan doen. Maar na zijn kantoor het waken, hij zegt, kom, terug naar onze koekenbak. En wat maken we? Hoe gaan we die in Antwerps maken? Dat is heel simpel. Hè? We doen daar een goeie guit elixir dan verzin. En dan pakken we, gaan we crème fraîche maken. Je kunt naar de supermarkt gaan, je kunt een buscreme patij gaan kopen, naaien. Koop maar een pak slagroom, klopt hem goed op, spet hem op een koekenbak, pak de koekje, je mag van mij kiezen, oftewel pak de spiekeloske, een echt loute spiekeloske, oftewel pak de een Antwerps handje, je verpulvert dat zo fijn als dat je kunt, je spet een goeie dot crème patij op een koekenbak, je strooit dat koekje erover, en dat is zeut Antwerps engeltje dat op het tongpist. Ik zou zeggen, het is heel simpel, hè. We beginnen met ons westenbreukje, we stoppen met onze koekenbak. Schenk de koffie maar al op. Ik en de Michel, dat is degene die naar mijn vrouwtjes oppakt. We zijn er binnen 10 minuten. Toedeloo, wij chocolokes. Dit is

Ain't No Stopping Us Now. De jarigen die blijven ook maar komen, hoor. We hebben die van morgen al gehad, die van vandaag. Maar we blikken nog eens even terug naar gisteren. Gisteren was Rita Coolidge jarig. Zij werd er 81. En Judy Collins, bekend van Send in the Clowns, die werd er 87. Ray Parker Jr., 72. Maar dat wist hij al, die hebben we daar straks al gedraaid. Maar het was gisteren ook de verjaardag van een Vlaamse zanger, namelijk van Erik van Nijgen. Een heel speciale verjaardag. Hij werd er gisteren 75.

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Het hemelvaartweekend is het weer. Antwerpen proeft aan de waagnatie. De eerste dag, donderdag 14 mei, is Nathan van Eckelpoel als sterrenchef van de dag. Nathan, we zijn benieuwd wat jij daar gaat brengen.
2: We gaan een gerechtje brengen met pasta, kreeft, anguurt met vadouvin, een beetje curry, bisque en furikake. Dat is wat Japanse seasoning dat we erop doen. Gewoon een lekker gerechtje, goed product.
1: Nathan, restaurant 1 ster, dat hebben jullie dat eigenlijk nog wel nodig van daar te staan?
2: Nodig is veel gezegd. Het is wel vlakbij het restaurant. Het is echt op een paar honderd meter eigenlijk. We hebben er een paar jaar eigenlijk niet op gestaan de afgelopen jaren. Nu wel terug wel. Ik heb er ook wel zin in. Dat is ook wel iets leuk voor zo'n groter publiek aan te spreken eigenlijk. Er komt wel best wel wat volk op af, denk ik, op Antwerpen proeft. Het is groot, het heeft zijn naam. Het is ook een leuke sfeer, dus... We zien er wel naar uit voor nog eens één dag daar te staan.
1: Uiteraard kunnen ze ook nog bij jullie op het restaurant terecht in de Lange Koeportstraat. Yep. Hoe zijn jullie ondertussen geëvolueerd? Want ik kan aannemen dat dat ook niet stilstaat.
2: Nee, we staan niet stil. We blijven wel evolueren. We staan nog wel op dezelfde locatie. We zijn nog altijd op dezelfde locatie. We proberen altijd wel een verbetering te zoeken. Maar ik denk, goede fundamenten. We hebben een groot vast cliënteel. Het is leuk om te doen. Goed team. En we blijven altijd nog naar verbetering zoeken. Ik blijf nog altijd naar de beste producten zoeken. Ik sta altijd open voor nieuwe dingen bij te leren. Ik kan zelf nog altijd dingen bijleren. Dus,
1: Michelin komt eraan. Zijn er ambities om nog te groeien op dat vlak?
2: Dat is moeilijk om te zeggen. We hebben altijd nog wel ambitie. We zullen wel zien waar dat komt. Ik ben al heel blij dat we al 7 jaar onze ster eigenlijk kunnen behouden ook. Dat is ook wel leuk. Het belangrijkste is dat het restaurant goed draait en uit de gasten die bij ons komen eten tevreden buiten gaan.
1: De chef van restaurant Nathan, donderdag 14 mei op Antwerpen proeft. Zometeen een veelbelovend restaurant dat getipt wordt om een ster te krijgen in de Michelin-gids.

0: De nieuwkomer op Antwerpen proeft is restaurant Komaf in Wammelgem. Ik zit bij Julie. Julie, ik hoor heel veel goeds van Komaf.
1: Dat is al heel fijn om te horen. Wij zijn nu met het restaurant 2,5 jaar eigenlijk open. Dus wij hebben voordien ook nog niet echt een tijd gehad om deel te nemen aan Antwerpen proeft. In dit jaar kwam de vraag en we dachten waarom niet? Dus vandaar dat we hier zijn.
0: Wat gaan jullie er brengen?
1: Wij hebben eigenlijk twee verschillende gerechtjes. Wij hebben een lauwe bereiding. Dat is eigenlijk beekridders met gerookte paling. Er komt ook een flan van bloemkool bij. Een dashi van paling als jus die we daarbij serveren. En afwerken doen we nog met een crunch van gepofte rijst. Dus echt wel een fine dining gerechtje. En dan het tweede dat ernaast komt, hebben we ravioli gemaakt met Iberico varkenswang. Daarbij komt daar ook nog groene asperge, daslook en een schuim van bruine boter.
0: Michelin komt eraan. Vorig jaar werd u al getipt als kanshebber. Hoe zien jullie er dit jaar tegenaan?
1: Hoe kijken we er tegenaan? Wij hebben zoiets van, we zien wel wat er komt. Als het komt, dan komt het. En dan is het een enorme waardering, zowel voor ons, maar vooral ook voor het personeel, voor het werk dat er wordt ingestoken. Want uiteindelijk staan ze mee dag en nacht met ons klaar om alles af te werken en te doen zoals dat wij het graag willen. Maar als het niet komt, dan gaan we er ook niet van wakker liggen. En dan blijven wij gewoon onze klanten altijd even hard soigneren en in de watten liggen zoals dat wij het graag willen. Dat de klant het beleeft.
0: Hoe dan ook, het is een restaurant van goede komaf. En wie wil komen proeven, moet naar Wammelgem komen.
1: Hè? Ja, inderdaad.

Lennon bij Leven en Welzijn. Blijft prachtig, hè, deze woman. Ja, het is weer afgelopen, hè. Het is bijna 12 uur en Pat van Loon die zit weer al klaar om jullie gezelschap te houden tot 2 uur. Daarna swingen we op de muziek van de Express Jukebox. En hou je van de jaren 80, van de muziek uit die periode, wel, dan moet je afstemmen tussen 6 en 8, want dan hoor je niks anders dan 80's klassiekers hier bij Express. Vergeet niet, morgen watersportdag aan het Galgeweel bij Klik. Wij zijn er ook, je kan er terecht vanaf 10 uur. En wij zitten live daar van 2 tot 5 met onder andere Michel van der Aura. Ik ben er zelf ook bij. En Ronald Meivis, die gaat daar zorgen voor de techniek en de allround presentatie. Altijd welkom dus. Fijn weekend nog en tot volgende week.

De zeer herkenbare en geweldige sound van Swing Out Sisters hadden bij ons in de jaren 80 een aantal hits. Onder meer You On My Mind. En dat was de plaat die vanmiddag de spits mocht afbijten. Welkom tussen 12 en 2 hier bij de Radio van Stad. Je hoorde het daarnet bij Markal in het Antwerps terras. Het is vandaag de 90ste verjaardag van Engelbert Humperdinck. En ook wij staan heel even stil bij dat heugelijk feit. En dat doen we straks in deel 2. Voor de rest krijgt u van ons een heleboel goede platen, zoals u dat al jaren gewend bent op zaterdagmiddag. Zoals deze van Michael Jackson. The Way You Make Me Feel. Blij dat u voor de Radio van Stad kiest. Hey,

Rare Earth, en zo komen we meteen helemaal onder stoom. Je hoorde Get Ready, daarvoor Michael Jackson and The Way You Make Me Feel. Dit zijn The Whispers, and it's a love thing.

Ze sukkelde jaren met haar gezondheid, maar kijk hier, ze is helemaal terug met een nieuwe single zelfs. Dansant, nummer geschreven door Jean-Jacques Goldman. En heel binnenkort in september gaat ze ook een nieuwe concertreeks geven in Parijs. Ondertussen werden er al 16 avonden voorzien. Je hoorde Céline Dion.

gaat er feestelijk aan toe met Soy van de Gypsy Kings, hit uit 1988. Deze Duitse zanger is ondertussen 77 en in 1980 had hij bij ons een grote hit met It's a Real Good Feeling. Ik heb het over de Duitser Peter Kent.

It's a real good feeling van Peter Kent. En deze 60s classic was natuurlijk van de Turtles. Je hoorde Eleanor. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. Dit is de radio van Stad met een geweldige 80s classic van Spandau Ballet.

0: Gold hoorde je er net van Spandau Ballet. En dit stond op 1 bij onze Noorderburen in 1991. Je hoorde Scorpions en Wind of Change. Zometeen Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1 en 2 zitters. Volwassenen varen mee in 4 persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

eerste grote hit destijds voor Orchestral Maneuvers in the Dark, kortweg OMD, Jode en Nola Gay. Dit is Matrimony van Gilbert O'Sullivan.

klinkt nog altijd even vrolijk als toen het een hit was. Do You Wanna Hold Me van Bow Wow Wow. Op 28 april 2003 opent het Amerikaanse technologiebedrijf Apple de iTunes Store. Het is het eerste platform waarop een legale manier muziek kan worden gekocht. De winkel vormt het resultaat van lange onderhandelingen met Apple en de 5 grootste platenmaatschappijen ter wereld om hun producten op deze nieuwe manier aan de man te brengen. In nauwelijks 7 jaar tijd groeit iTunes uit tot de grootste muziekverkoper ter wereld. En de meest gedownloade song tot nu toe op iTunes is nog altijd deze van Black Eyed Peas.

I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. En dit waren nog de Beach Boys met Cotton Fields. Zometeen zijn we weer voor deel 2. Dit is nog Kim Wilde en You Came.

Ja, geweldige start van deel 2 van dit zaterdagmiddagblok op 2 mei bij Radio Express uit het iconische album Rumours, waren dat Fleetwood Mac en Don't Stop. Tot 2 uur houden wij je nog gezelschap en dan start er hier weer een nieuwe aflevering van de Express Jukebox tussen 2 en 6 vanmiddag. Dit zijn UB40 en Kingston Town.

Kincaid and Dreams Are Ten a Penny. In 1963 start Dusty Springfield haar solo-carrière en ze gaat daarvoor in zee met een van de beste songschrijversteams uit de jaren 60, met name Hal David en Burt Bacharach. Toch zou het de Italiaanse zanger Pino D'Angio zijn die haar, vreemd genoeg, haar enige nummer 1 hit aanreikt. Dusty Springfield stond op 1 in de Amerikaanse hitparade op 26 april 1966. Deze week dus 60 jaar geleden met You Don't Have to Say You Love Me.

Daarnet dus de nummer 1 uit de hitparade, de Amerikaanse hitparade moet ik zeggen, van april 1966. You Don't Have to Say You Love Me van Dusty Springfield. En destijds maakte Culture Club hun debuut met dit geweldige Church of the Poison Mind.

Als ik me niet vergis, kwamen er destijds twee hits voort uit dat hele album van Rod Stewart. Dat heette Tonight I'm Yours. De titeltrack was er een van en dit was de andere. Rod Stewart en Young Turks. Dit is Tony Christie.

Begin vorige maand werd ze 77. De Nederlandse Patricia Pai was ooit samen met de bekende Nederlandse DJ Adam Curry. Stond ooit ook in Playboy, maar was bovenal natuurlijk zangeres. In 1983 nam ze haar versie op van Tomorrow, de soundtrack uit de film Annie. Vanavond, 2 uur lang de jaren 80, hier alvast een voorsmaakje met The Bowling Balls.

Don't Know What It's Like To Be Alone In The House van de Bowling Balls. En dit was Dave Barry met Little Things. Precies 20 jaar geleden, op 1 mei 2006, verscheen Eyes Open, op dat moment het derde album voor Snow Patrol. En het zou meteen hun definitieve doorbraak betekenen. Uit Eyes Open hoor je nu de debuutsingle Chasing Cars.

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

20 jaar terug de tijd in met Chasing Cars van Snow Patrol. En deze plaat werd destijds heel vaak gedraaid bij Express, Mental as Anything en Live It Up. Het waren goede tijden destijds.

Nile Rodgers met Chic in Good Times. En dit waren Bananarama en Rough Justice. Ik had het je beloofd aan het begin van dit programma. We gaan bijna naar het einde nu. Dus het is hoog tijd om Engelbert Humperdinck in de bloemetjes te zetten. Je hoorde het al bij Mark. Hij wordt 90 vandaag. Mark draaide Please Release Me. En bij ons valt de keuze vanmiddag op deze A Man Without Love. Proficiat aan de 90-jarige Engelbert Humperdinck.

Hij is jarig vandaag en dat mochten we niet onopgemerkt voorbij laten gaan, want hij wordt 90. Engelbert Humperdinck en A Man Without Love. Tijd om afscheid te nemen. Zometeen is er de Express Jukebox. Morgen om 10 uur al op trot met Glenn Vellis tussen 12 en 2. Witte nog met Ronald Meivis. En nadien is er onze live-uitzending tijdens de watersportdag van aan het Galgeweel. In de namiddag dus hier bij de Radio van Stad. Maak er nog een fijn weekend van. Ik ben er zaterdag heel graag weer om 12 uur. Dit zijn nog Diana Ross en de Supremes.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Peggy Sue van Buddy Holly heette oorspronkelijk Cindy Lou naar zijn nichtje, maar drummer Jerry Allison wist de titel om te buigen naar de naam van zijn geliefde Peggy Sue Guerin. Een slimme zet bleek later, want zo kreeg een van de eerste echte tieneridolen een song met een verhaal dat net zo romantisch klonk als de muziek zelf. De opname was een klein wonder van eenvoud en ritmische spanning, een swingende hypnotiserende sound die Holly's nerveuze zang alleen maar meer lading gaf. Maar Peggy Sue Guerin was helemaal niet blij toen ze het nummer voor het eerst hoorde. Later schreef ze dat ze bij de première door de grond wilde zakken van schaamte. Gelukkig dacht het platenkopend publiek er anders over. Peggy Sue schoot naar nummer 3 in Amerika. Later volgden alleen meer eretitels. Een plek in de Grammy Hall of Fame en in Rolling Stones, de lijst van de 500 beste songs aller tijden. Peggy Sue blijft zo een schoolvoorbeeldje van hoe 3 akkoorden en een verliefde blik rock'n'roll geschiedenis kunnen schrijven. If you...

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

Hallo, ik ben Sam Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week hebben we het over producer, liedjeschrijver en arrangeur Mike Leander, die naast George Martin verantwoordelijk was voor het arrangement van het Beatles-nummer She's Leaving Home. Vanaf 1963 werkte Mike bij de concurrentie, namelijk Decca Records, als vaste huisarrangeur. In de jaren 70 was hij de drijvende kracht achter een groot aantal nummers die Gary Glitter populair maakte. Hij schreef ze en produceerde ze. Maar wat velen niet weten is dat Mike in 1969 een liedje schreef over de schoonheid van het ontwaken op een vroege ochtend. Early in the Morning werd uiteindelijk een van de grootste hits van de Britse band Vanity Fair, die enkele jaren eerder was opgericht door vier schoolvrienden uit Kent. Het nummer betekende ook hun doorbraak in de Amerikaanse hitlijsten. De single ging meer dan een miljoen keer over de toonbank en leverde de groep een gouden plaat op. Het was een makkelijk in het oor liggend, vrolijk nummer. New Musical Express schreef destijds dat het iets weg had van een zigeunerdans, dankzij het ritmische en sprankelende karakter. De akoestische gitaren en de clavioline versterkten dat Balkangevoel. De opvolger Hitching a Ride kende nog meer succes. Maar wij blijven vandaag in de sfeer van de Golden 60s met een liedje dat je moeiteloos in je opneemt. Dit is Early in the Morning.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: De zomer van 1989 was niet alleen prachtig en warm, maar uit het verre Brazilië stak ook het liedje Lambada de Atlantische Oceaan over. Een liedje van de Frans-Braziliaanse groep Kaoma. De titel van het liedje verwijst naar de gelijknamige Zuid-Amerikaanse dans. De Lambada werd ook wel eens de verboden dans genoemd, omdat ze te sexy was. De opwaaiende korte rokjes, die op dat moment het modebeeld bepaalden, lagen daar ook mee aan de basis van. Lambada van Kaoma is trouwens een Portugese cover van Lorando Se Fue van de Boliviaanse groep Los Quiarcas. Dit gezelschap trok naar de rechter omdat ze vond dat er sprake was van plagiaat. Los Quiarcas had namelijk nooit toestemming gegeven voor de bewerking. De Lambada kreeg trouwens ook een Engelse en Spaanse versie. En naar aanleiding van de Lambada-gekte kwamen er in 1990 twee films in de bioscopen met de titels The Forbidden Dance en Lambada. Verder werd het liedje ook gebruikt voor de reclamecampagne van Orangina, het limonademerk dat plots heel goed verkocht. Lambada van Kaoma werd bij ons een vette nummer 1-hit en stond maar liefst 6 weken lang op nummer 1.

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: When Your Heart Is Weak van Cock Robin ontstond midden jaren 80 als de debuutsingle van hun titeloze eerste album. When Your Heart Is Weak werd geschreven en gecomponeerd door de frontman Peter Kingsbury. Hij putte uit zijn achtergrond in klassieke muziek om zo'n ballad te creëren die zowel emotioneel als gepolijst was. De tekst beschrijft een man die verliefd is op een vrouw, maar onzeker is of zij hetzelfde voelt. De bekende metafoor, I'm gonna pick the lock on it, ik ga het slot ervan kraken, benadrukt zo zijn vastberadenheid om toch haar hart te veroveren zodra haar verdediging wegvalt. De iconische clip werd opgenomen in het Joshua Tree National Park in de Californische woestijn. Hoewel de single aanvankelijk flopte in de lage landen, werd het na het succes van The Promise You Made opnieuw uitgebracht en bereikte in 1986 alsnog de hitlijsten. In landen als Frankrijk en Duitsland was het meteen

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het 60s-verhaal van deze week heeft een sterke link met de Beatles en gaat over de broer van McCartney's eerste liefde, Jane Asher. We hebben het vandaag over Peter Asher, die als jonge knaap de Beatles voor het eerst I Want to Hold Your Hand hoorde zingen in de kelder van hun huis waar Paul McCartney tijdelijk inwoonde. Goede vriend van Peter Asher was Gordon Waller. Ze werkten allebei in clubs in Londen in die tijd en vormden samen het duo Peter en Gordon. Zo kregen ze een contract bij EMI voor een eerste opnamesessie en hadden 4 songs nodig. In 1964 schreven John Lennon en Paul McCartney een liedje getiteld A World Without Love. Maar ze deden er verder niets mee. John vond de eerste strofe van het nummer Please Lock Me Away te lachwekkend. Paul speelde het liedje op zijn gitaar in de slaapkamer van Peter Asher. Peter vroeg of hij het nummer mocht brengen. Ze kwamen immers nog songs tekort voor hun eerste opname bij EMI. Zo geschiedde en werd A World Without Love een groot succes en de grootste hit die Paul en John hadden geschreven, welke niet door de Beatles werd gebracht. Het duo Peter en Gordon wist het succes tot in 1967 vast te houden, voor ze een jaar later uit elkaar gingen. Peter zal daarna de manager worden van Linda Ronstadt en James Taylor. Gordon stierf in 2009 aan een hartinfarct. Hier is nog eens hun grootste hit, A World Without Love.

Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Het nummer Muscles van Diana Ross uit 1982 werd geschreven door Michael Jackson. Was te vinden op haar album Silk. Muscles werd opgenomen in L.A. met Michael Jackson als producer. Onder andere Patty Austin verzorgde de backing vocals. Het nummer werd genomineerd voor een Grammy Award voor Best Female R&B Vocal Performance en haalde bij gevolg ook moeiteloos de tiende plaats in de Billboard Hot 100.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Break Machine was een Amerikaanse rap act afkomstig uit New York. Die werd geleid door Keith Rogers en geproduceerd door Jacques Morali en Henri Bellolo, bekend van de Village People. Street dance combineerde electro, freestyle, hip-hop en pop-soul tot een onweerstaanbare mix die wereldwijd aansloeg. De plaat bereikte de derde plaats in Engeland en stond zelfs op nummer 1 in onder andere Frankrijk, Zweden en Noorwegen. In Nederland behaalde Break Machine als hoogste positie een nummer 14 in de Nederlandse.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80...

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1 en 2 zitters. Volwassenen varen mee in 4 persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1 en 2 zitters. Volwassenen varen mee in 4 persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat

water en wind. Op zondag 3 mei beleef je het zelf tijdens de Klik Watersportdag aan het Galgeweel in Antwerpen. Met gratis zeilinitiatie van 10 tot 16 uur. Kinderen sturen zelf 1- en 2-zitters. Volwassenen varen mee in 4-persoonsboten. Ontdek opleidingen, brevetten en alles wat zeilen zo verslavend maakt. En meezeilen is gratis. Bovendien gaat Radio Express tussen 14 en 17 uur live van op de Watersportdag. De Klik Watersportdag. Op zondag 3 mei aan het Galgeweel in Antwerpen. Jij komt toch ook langs?